luister naar de tranen op de schouders van het landschap. Luister. Luister naar de muffe gesprekken van aardbevingen. Luister. Luister.